0: tip tip doodoo.
1: Gas.
0: Tip tip top.
1: Ready. Dagdoo.
0: Tip tip tip doodoo.
1: Pass.
0: Tip top. Tip tip
1: gas.
0: Tip tip tip doodoo. Tip tip top doodoo.
1: Pass.
0: Tip tip tip doodoo. Tip top. Tip tip.